0: Did you check on me?
1: Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven. Uit angst voor nieuw geweld vluchten minstens 2000 mensen naar buurland Benin. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om twee Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. Zij werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen respecteert het besluit, maar noemde het een onnodige actie tegenover zijn Israëlische ambtsgenoot Gideon Saar. Nederland blijft zich inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Radio BNT. De beste hits en classics.
1: Radio BNT.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven. Uit angst voor nieuw geweld vluchten minstens 2000 mensen naar buurland Benin. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om twee Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. Zij werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen respecteert het besluit, maar noemde het een onnodige actie tegenover zijn Israëlische ambtsgenoot Gideon Saar. Nederland blijft zich inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: is de nieuwsupdate.
1: De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opgedragen een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven, waarna minstens 2000 mensen uit angst voor nieuw geweld naar een buurland zijn gevlucht. De Queen of Country Music, Dolly Parton, is overleden op 80-jarige leeftijd. Dat heeft haar familie gisteren gemeld. Met meer dan 100 miljoen verkochte platen behoort de zangeres en zakenvrouw tot de bestverkopende artiesten alle tijden. Dolly Parton laat een indrukwekkend oeuvre achter van ruim 3000 zelfgeschreven nummers voor zichzelf, maar ook andere artiesten. De politie heeft gistermiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Die werden verkocht via de webshop Powercaps. Het gaat om verdachten van tussen de 33 en 46 jaar oud. Die komen uit onder meer Nut, Geleen, Heerlen en Hoensbroek. De politie wil graag in contact komen met mensen die ernstige gezondheidsklachten hebben gekregen na gebruik van de middelen die ze via de webshop hebben gekocht. En het Zuid-Franse dorpje Pomas vlakbij Carcassonne likt zijn wonden na de ongebruikelijk forse tornado gisteren. De vernieling is groot. Van de ongeveer 300 woningen die beschadigd raakten door de wervelwind moet mogelijk een honderdtal als verloren worden beschouwd. Dat melden lokale autoriteiten. Het weer tenslotte, flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.

0: is de nieuwsupdate.
1: De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opgedragen een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven, waarna minstens 2000 mensen uit angst voor nieuw geweld naar een buurland zijn gevlucht. De Queen of Country Music, Dolly Parton, is overleden op 80-jarige leeftijd. Dat heeft haar familie gisteren gemeld. Met meer dan 100 miljoen verkochte platen behoort de zangeres en zakenvrouw tot de bestverkopende artiesten alle tijden. Dolly Parton laat een indrukwekkend oeuvre achter van ruim 3000 zelfgeschreven nummers voor zichzelf, maar ook andere artiesten. De politie heeft gistermiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Die werden verkocht via de webshop Powercaps. Het gaat om verdachten van tussen de 33 en 46 jaar oud. Die komen uit onder meer Nut, Geleen, Heerlen en Hoensbroek. De politie wil graag in contact komen met mensen die ernstige gezondheidsklachten hebben gekregen na gebruik van de middelen die ze via de webshop hebben gekocht. En het Zuid-Franse dorpje Pomas vlakbij Carcassonne likt zijn wonden na de ongebruikelijk forse tornado gisteren. De vernieling is groot. Van de ongeveer 300 woningen die beschadigd raakten door de wervelwind moet mogelijk een honderdtal als verloren worden beschouwd. Dat melden lokale autoriteiten. Het weer ten slotte, flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De ochtend van

0: is Radio BMT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rogier met de BMT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rogier Schepers en de BMT Middagshow. Radio BMT.
1: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
2: René Gap, zing het voor ze.

0: Hey René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: De ochtend van Radio BNT. Radio BNT.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
12: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
13: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
15: Nu?
14: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
16: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
17: Wie was er aan de beurt?
18: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
17: Hit it.
19: Voor die

0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Volgens GasUnie is het vuldoel voor de opslagen niet meer te halen. Bij een normale winter levert dat niet meteen problemen op, maar bij extreme kou of onverwachte storingen is Nederland daardoor wel extra kwetsbaar. Dat schrijft nu.nl. De politie heeft gistermiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aangehouden op verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Die werden verkocht via de webshop Powercaps. Het gaat om verdachten tussen de 33 en 46 jaar oud. En die komen onder meer uit Nut, Geleen, Heerlen en Hoensbroek. De politie wil graag in contact komen met mensen die ernstige gezondheidsklachten hebben gekregen na gebruik van middelen die ze via de webshop hebben gekocht. Bij een Amerikaanse aanval op een vermoedelijke drugsboot in de Caribische Zee kwamen 4 mensen om het leven. 2 dagen eerder viel het Amerikaanse leger ook een schip aan in de Stille Oceaan, waarbij 2 mensen omkwamen. Volgens Associated Press zijn er sinds de regering Trump bijna 68 aanvallen uitgevoerd, met een dodental van 227 mensen. En het Zuid-Franse dorpje Pomas vlakbij Carcassonne likt zijn wonden na de ongebruikelijk forse tornado van gisteren. De vernieling is groot. Van ongeveer 300 woningen die beschadigd raakten door de wervelwind moet mogelijk een 100-tal als verloren worden beschouwd. Dat melden de lokale autoriteiten. Het weer tenslotte. Flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.

Rama. Uit de fabriek Stokke Aitken en Waterman. Hoor je Venus. Ja, de ANWB. Af en toe zijn ze nog aan het slapen. Vrienden, wij zeggen welkom.

Of je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerden van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT Werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT. Radio BNT.

Justin Bieber. And Sorry. Senna en Sven Versteeg met Vuurwerk. En Max en Andy Grammer. The Thing I Love. Ja, goedemorgen. Jo Smeets is erbij. Karel vanuit Boxmeer luistert ook naar BNT. Goedemorgen. Ja, het is alweer de woensdag. Vandaag 26 augustus. Bijna 3 weken na de cyberaanval op de logistieke partner van bol.com... kan het online warenhuis weer de bestellingen versturen zoals gebruikelijk. Ja, de aankopen die door het logistiekbedrijf Ceva werden verwerkt... die liepen vertraging op of werden geannuleerd na de digitale aanval. Ja, vanaf gisteren zijn ze weer volledig operationeel. En de wachttijd bij de security op Schiphol is gisteren flink opgelopen. Beveiligers op de luchthaven die leggen namelijk gedurende de dag... hebben ze 3 keer het werk neergelegd. En dat zorgde voor wachttijden tussen de 20 minuten en een uur. En ook vandaag leggen de beveiligers het werk tijdelijk neer. Het zijn 5 werkonderbrekingen van een kwartier. Om 10 uur, 12 uur, 2 uur, 4 uur en 7 uur. Ja, de vakbonden vragen onder meer om betere pauzes, voldoende hersteltijd, meer ruimte voor verlof, minder werkdruk en voldoende vrouwelijke beveiligers. De bonden die klagen al maanden over de werkdruk voor de beveiligers. In mei van afgelopen jaar stapte Schiphol over van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Ja, minder werkdruk, dat willen we allemaal, hè, denk ik wel zo'n beetje. ...38 uur betaald krijgen en dan 28 uur werk. Beetje minder werkdruk. Lijkt me lekker.

0: Ja, Miley Cyrus heeft denk ik gisteravond een feestje gehad, want haar vader was gisteren jarig. Midnight Sky. Daarvoor lekkere muziek van Stevie Wonder. Do I Do. We hebben Flitsmeister voor je voor deze woensdag. We zijn aan het controleren op de N280 bij Roermond bij 24.4. De N640 bij Hoeve bij 9.7. De A16 Breda-Dordrecht 51.5. En de andere kant uit bij 50.0. Dan de A17 Roosendaal-Moerdijk. Dat wordt gecontroleerd bij 6.9. En tussen Roosendaal en Moerdijk bij 17.7. Ja, ik had er nog eentje voor je op de A27. Mocht je daar die kant uit gaan rijden, dan zijn ze aan het controleren tussen Almere en Hilversum. In beide richtingen moet je even opletten bij 112.5.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Volgens GasUnie is het vulddoel voor de opslagen niet meer te halen. De politie heeft gistermiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aangehouden op verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Bij een Amerikaanse aanval op een vermoedelijke drugsboot in de Caribische Zee kwamen 4 mensen om het leven. En het Zuid-Franse dorpje Pomas vlakbij Carcassonne likt zijn wonden na de ongebruikelijk forse tornado van gisteren. Het weer tenslotte, flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
1: Ja, Fun and Some Nights. Daarvoor Alphabet, Fascination en Teddy Swims. Ook een heerlijke plaat, hè? Mr. Know-it-all.

nieuws uit de showbiz van gisteren en vandaag zal het nieuws overheersen. Onze geliefde Dolly Parton heeft namelijk... die is gisteren overleden op 80-jarige leeftijd. Dolly Parton die leed voor haar dood kort aan de kanker. Dat heeft de familie dus gisteren bekendgemaakt. Na een dappere en korte strijd tegen kanker heeft Dolly... gisteren dus het aardse leven verlaten... in het Vanderbilt Ingram Cancer Center... omringd door haar dierbaren. Dat heeft de familie geschreven in een verklaring. En wij zullen straks wordt wakker plaat... en misschien nog wel een ander liedje draaien van Dolly Parton. Ja, en Dolly Parton was natuurlijk een van de invloedrijkste muzikanten... van haar generatie... Met haar innemende persoonlijkheid... Ja, wist ze vrijwel alle Amerikanen voor zich te winnen. En heeft ze de countrymuziek internationaal op de kaart gezet. Dan Spider-Man A Brand New Day. Die passeert vrijwel zeker Titanic... op de ranglijst van de films met de hoogste opbrengsten aller tijden. Dat heeft de Hollywood Reporter gisteren ook bekendgemaakt. De film met Tom Holland in de hoofdrol... heeft wereldwijd inmiddels 2,22 miljard dollar opgeleverd. En waarschijnlijk wordt de klassieker van James Cameron uit 1997... momenteel op de vijfde plaats snel ingehaald. En dan de Royal Mint, die brengt de komende tijd miljoenen nieuwe muntjes uit van 10 pence in het Verenigd Koninkrijk. Het is de eerste keer dat er een portret van koning Charles op zal staan. En er staat weer een huwelijk op de planning binnen de familie van Gordon Ramsay. De chef die onthult in een Amerikaanse talkshow... dat zijn dochter Meghan is verloofd. En met wie ze gaat trouwen is nog niet bekendgemaakt. Nou, gisteren werd bekend dat de formatie New Wave... volgend jaar opnieuw concerten gaat geven in de Ziggo Dome. Het collectief gaat optreden op 20 en 21 april... En Henk Wijngaard is ruim 2 weken na zijn ziekenhuisopname weer thuis. Ja, de zanger heeft vorige week een hartoperatie ondergaan. En hij werd afgelopen maandag uit het ziekenhuis ontslagen. Ja, als je net wakker bent, een goede ochtend... Dit is Radio BNT met de muziek uit de jaren 80. Tears for Fears.

Ja, Pnau and the Hard Way. Samen met Khalid. Ja, ik zag de rechtbank in Haarlem. Die heeft trouwens gisteren twee ouders veroordeeld tot celstraffen. En dat voor het uitbuiten van hun zoon. En ze zijn ook schuldig bevonden aan het witwassen van geld dat hun zoon illegaal zou hebben verdiend. De vader uit Amsterdam die krijgt een jaar celstraf. En de moeder uit Zaandam die moet een half jaar de cel in. Het Openbaar Ministerie had tegen de vader 15 maanden geëist. En de eis tegen de moeder was een werkstraf van 200 uur voor het witwassen. Maar de rechtbank die veroordeelde haar ook voor de uitbuiting. Ja, de zoon maakte meerdere slachtoffers cryptovaluta afhandig. Het Zaanse gezin die kocht onder meer een tuinset, sieraden, horloges, parfum, een koffiemachine en een auto van het geld. En ook ging de vader 3 keer per week naar de kapper en ging het gezin ronduit op vakantie.

0: Party.
1: De zomer is aan. Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
4: Voor wie zijn we het van weer?
3: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Radio BNT.
13: Dit is de nieuwsupdate.
14: Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Volgens GasUnie is het vulddoel voor de opslagen niet meer te halen. Bij een normale winter levert dat niet meteen problemen op, maar bij extreme kou of onverwachte storingen is Nederland daardoor wel extra kwetsbaar. Gemeenten geven nog te weinig prioriteit aan bewegen bij kinderen van 0 tot 4 jaar. Dat stelt een onderzoeksinstituut voor sport en bewegen, terwijl vroeg bewegen juist cruciaal is. Volgens onderzoekers kunnen gemeenten helpen door veilige speelplekken en wandelroutes aan te leggen. Ook consultatiebureaus en buurthuizen hebben gemeentelijke steun nodig om beweegactiviteiten voor de jongste doelgroep op te zetten. Bij een Amerikaanse aanval op een vermoedelijke drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen om het leven gekomen. 2 dagen eerder viel het Amerikaanse leger ook een schip aan in de Stille Oceaan, waarbij 2 mensen stierven. Sinds het begin van de regering Trump, bijna een jaar geleden, zijn volgens Associated Press zeker 68 aanvallen uitgevoerd, met een dodental van 227 mensen. En grenspomphouders in Nederland hebben het zwaar nu de benzineprijzen een nieuw record naderen. Vooral zelfstandige ondernemers met slechts 1 tankstation worden hard getroffen. Hun omzet is in sommige gevallen gehalveerd. Volgens een branchevereniging voor tankstations is een snelle accijnsverlaging de meest eenvoudige oplossing om de bedrijven aan de grens overeind te houden. Het weer tenslotte, flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
15: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Het stelt weinig voor, de drukte. Op de A58 vanuit Bergen-op-Zoom naar Breda heb je tussen Roosendaal-Oost en Breda-West wel 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook wordt daar dicht gehouden, omdat daar met spoed een ambulance langs moet. Dus hou de ruimte vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, 1986 zongen ze het al, Genesis, The Land of Confusion. Ja. Ik denk dat de titel en de tekst is heel toepasselijk in de tijd waarin wij nu leven. Vrienden, wij zeggen welkom. Het is de woensdag.

Jonas Brothers and Carol. Daarvoor die lekkere nieuwe single van Tino Martin. Samen met Billy Dans. Ik hoor niks geks. Nee. Zag dat de Deutsche Bahn... die heeft in de eerste helft van dit jaar vaker te maken gehad... met uitvallende lange afstandstreinen. Bij bijna 8% van de lange afstandsritten... was sprake van een gehele of gedeeltelijke uitval. En dat is 5% meer dan vorig jaar. Dus hou daar rekening mee, mocht je met de Deutsche Bahn... een lange afstandstrein gebruiken. Ja, de Duitse regering en de spoorwegmaatschappij... die investeren het komende jaar trouwens meer dan 23 miljard euro... in het spoornetwerk. Ja, we blijven een beetje bij het vervoer, want Ryanair... die heeft heel hard uitgehaald naar het kabinet Jetten... vanwege het volledige falen om de schadelijke Nederlandse vliegtax aan te pakken. Volgens de Ierse luchtvaartmaatschappij is de heffing niets meer dan een nep groene belasting. Ja, en Ryanair die dreigt verdere groei in Nederland op te schorten, zolang de vliegtax niet van tafel gaat. De begroting voor 2027 biedt de regering Jetten een duidelijke kans... om eindelijk de Nederlandse vliegtax af te schaffen. En jaren van achteruitgang op het gebied van bereikbaarheid, toerisme en werkgelegenheid terug te draaien. Dat zei Ryanair gisteren in een verklaring. En volgens Ryanair betalen de passagiers in de luchthavens in Nederland de hoogste vliegbelasting van Europa. Ja, je ziet ook dat heel veel mensen tegenwoordig reizen vanuit buiten Nederland. En dan Max Verstappen. Die rijdt op 16 september de speciale Max versus 100 race op het circuit van Silverstone. Max Verstappen neemt het dan tegelijkertijd op tegen 100 amateurkarters. En Verstappen die start dan achteraan en probeert vervolgens de 100 andere deelnemers in te halen. En het deelnemersveld bestaat uit racefans, maar ook uit Red Bull-atleten, influencers en andere beroemdheden. En de organisator Red Bull, die spreekt van de grootste kartrace ooit.

Ja, en in Nederland kunnen we trouwens deze kartrace ook gaan bekijken via de streamingdienst van Disney+. Dit is Michael Jackson nog een keer.

0: Jason Mraz.
1: De Word Wakker Plaat.
0: Ja, have it all. Michael Jackson met Beat It. En ik zei het je een klein uurtje geleden al. We gaan wat muziek draaien van Dolly Parton. Ja, gisteren werd bekendgemaakt in een videoboodschap op Instagram dat Dolly Parton op 80-jarige leeftijd is overleden. De neef van Dolly Parton, dat is Brian Seaver, die nam namens de familie het woord in de video. En het was haar wens dat haar overlijden op deze manier bekend zou worden gemaakt. Ja, en Dolly Parton wordt dus gezien als een icoon van de countrymuziek. En maakte grote hits. Een van haar grote hits gaan we nu draaien.

0: Ja, Dolly Parton, gisteren dus overleden op 80-jarige leeftijd. Ze schreef naar schatting 3000 nummers en verkocht meer dan 100 miljoen albums. En ze scoorde 25 nummer 1 hits. Ik zal zo meteen na 9 uur nog een lekker liedje draaien van Dolly Parton. We kijken even naar buiten. De zon die gaat schijnen vandaag, maar hier in het zuiden is lokaal een buitje mogelijk. De temperatuur zal vandaag liggen tussen de 23 en 27 graden. Ook morgen is het zomers warm, maar trekken er ook enkele regen- en onweersbuien over het land. Vanaf vrijdag blijft het dan wisselvallig. En zal dan de temperatuur liggen tussen de 20 en 23 graden. Dan de snelheidscontroles van Flitsmeister. De N280 bij Roermond bij 24,4. De N640 bij Hoeve bij 9,7. De A16 tussen Breda en Dordrecht in beide richtingen bij 51,7. De A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6,9. En de laatste de A27 tussen Hilversum en Almere bij 114,8.
1: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam op de A58. Bergen-op-Zoom Breda. Tussen Etten-Leur en Breda-West heb je 5 minuten vertraging. En op diezelfde A58, maar dan van Breda verder naar Eindhoven. Tussen knooppunt de Baars en Oorschot 5 minuten extra. De linkerrijstrook is daar dicht, want er moet met spoed een ambulance langs. Dan de N69 vanuit het Belgische Neerpelt naar Veldhoven. Tussen de Belgische grens en de afrit naar Bergijk 5 minuten extra reistijd. En tot zover de AMWB Verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. De politie heeft een verdachte aangehouden in het onderzoek naar de dode vrouw die afgelopen zaterdag werd gevonden bij Venlo. Het 40-jarige slachtoffer werd door een wandelaar aangetroffen in de bosjes langs de Maas. De politie hield vanaf het eerste moment rekening met een misdrijf en zette een groot rechercheteam op de zaak. Wie de aangehouden verdachte is, wil de politie in het belang van het verdere onderzoek nog niet bekendmaken. Een verkeersruzie in Oudenbos is gisteren helemaal uit de hand gelopen. Na een aanrijding bedreigde een 28-jarige man in Polen de andere automobilist met een honkbalknuppel. Nadat de verdachte wegreed, werd hij achtervolgd door het slachtoffer. Agenten wisten de man na een korte vlucht te voet aan te houden. Hij bleek zwaar onder invloed van alcohol te rijden en had bovendien een mes in het bezit. En de Limburgse bioscopen kijken terug op een uiterst succesvolle zomervakantie. Dat schrijft L1 vandaag. Op snikhete dagen wisten veel bezoekers de gekoelde zalen te vinden om aan de hitte te ontsnappen, terwijl regenachtige dagen juist zorgden voor uitverkochte voorstellingen. Naast het warme weer zorgden kaskrakers en populaire buitenbioscoopavonden in onder meer Maastricht en Sittard voor recordaantallen bezoekers. En tot zover het regionieuws op Radio BNN.

Shania Twain daten met Anne-Marie. Unhealthy. James Morrison daten met Nelly Furtado. The Broken Strings. En wat vond je er nu van somber? Nou, daar straks hebben wij gedraaid Carol G. Ze heeft momenteel een hit te pakken met Bruno Mars. En deze Carol G. die heeft 1,2 miljoen dollar gedoneerd aan de mensen die eerder deze maand zijn getroffen door de aardbeving in Colombia. En ze deed die schenking via haar stichting, de Concora Foundation. En de Concora Foundation die richt zich op het ondersteunen van vrouwen en meisjes bij het realiseren van hun doelen. En aan het benefietconcert deden tientallen artiesten mee. En de opbrengst is dus bestemd voor de wederopbouw van de getroffen gebieden. Ja, en dan na meer dan 20 jaar lijkt er een vervolg te komen op de film How to Lose a Guy in 10 Days. De filmstudio Paramount Pictures die werkt aan een sequel op de succesvolle romcom uit 2003. En Dan Stevens die speelt binnenkort de hoofdrol van Robocop in de reboot-serie die Prime Video aan het ontwikkelen is. Ja, en gisteren werd bekend dat Jan Dino Asperaat, hij is binnenkort weer te zien in de Hopi Snelle Show. Dat is een nieuw programma op NPO Zapp. En de sketchshow die wordt opgevoerd voor een live publiek. Dat heeft de Avro Tros gisteren bekendgemaakt. En dan Northwest, die is nog niet van plan om zich volledig toe te leggen op een carrière als muzikant of influencer. De oudste dochter van Kim Kardashian en Kanye West, die wil schijnbaar eerst een normale baan. Ze droomt van een baan als barista.

Ja, 1984, Billy Ocean en de Caribbean Queen. Wie is er vandaag allemaal jarig? Op deze woensdag 26 augustus. Nederlandse acteur en presentator Buddy Vedder. Hij is vandaag 32 jaar geworden. Keke Palmer, de Amerikaanse zanger en acteur. Die wordt vandaag 33 jaar. Casey Ventura, Amerikaanse R&B-zangeres. Die wordt vandaag 40 jaar. En de bekende Amerikaanse acteur van Home Alone. Dat is Macaulay Culkin. Hij wordt vandaag 46. De zoon van Boudewijn de Groot, dat is Jim de Groot. Nederlandse acteur van onder andere Baantje. Hij wordt vandaag 54 jaar. En vandaag is ook jarig. Wat goed! Martien Meiland. En Martien Meiland die wordt vandaag 65 jaar. En vandaag is ook jarig de Nigeriaanse rapper Dr. Alban.

0: Zometeen.
1: De zomer is aan.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het

0: alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
3: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Vlieg door je tijdlijn.
1: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
9: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Uit onderzoek van de NOS blijkt dat langdurig en ernstig kindermisbruik de afgelopen jaren ruim 10 keer is voorgekomen in Nederland. Deze vorm van kindermishandeling, in de Verenigde Staten ook wel child torture genoemd, treft volgens deskundigen in werkelijkheid nog veel meer slachtoffers dan de tot nu toe bekende gevallen. Zoals bijvoorbeeld het pleegmeisje uit Vlaardingen en de mishandelde kinderen in Stadskanaal. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Volgens GasUnie is het vuldoel voor de opslagen niet meer te halen. Bij een normale winter levert dat niet meteen problemen op, maar bij extreme kou of onverwachte storingen is Nederland daardoor wel extra kwetsbaar. Gemeenten geven nog te weinig prioriteit aan bewegen bij kinderen van 0 tot 4 jaar. Dat stelt een onderzoeksinstituut voor sport en bewegen, terwijl vroeg bewegen juist cruciaal is. Volgens onderzoekers kunnen gemeenten helpen door veilige speelplekken en wandelroutes aan te leggen. Ook consultatiebureaus en buurthuizen hebben gemeentelijke steun nodig om beweegactiviteiten voor de jongste doelgroep op te zetten. En grenspomphouders in Nederland hebben het zwaar nu de benzineprijzen een nieuw record naderen. Vooral zelfstandige ondernemers met slechts 1 tankstation worden hard getroffen. Hun omzet is in sommige gevallen gehalveerd. Volgens een branchevereniging voor tankstations is een snelle accijnsverlaging de meest eenvoudige oplossing om de bedrijven aan de grens overeind te houden. Het weer nog, vandaag flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is ook een enkele bui mogelijk. Het wordt verder een zomerse dag met op veel plaatsen 25 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het zelfs 27 graden worden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je tussen Dordrecht en knooppunt Ridderkerk een kwartier vertraging. Door een ongeluk zijn namelijk 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: De BNT Ochtendshow. Met nu Erik Kreutzer.

Ja, gisteren werd bekend dat Dolly Parton op 80-jarige leeftijd is overleden. Vandaar dat we deze nog een keertje draaiden. Baby, I'm burning. Vrienden, wij zeggen welkom.

Dag 26-8 op de kalender. Een goede ochtend. Ik zag toevallig een berichtje voorbij komen op nu.nl. Een chatbot is bij veel bedrijven het eerste loket voor de klanten. Maar wie daar met een vraag aanklopt, komt lang niet altijd verder. Ruim 7 op de 10 consumenten krijgen er geen antwoord of hulp. Ja, verschrikkelijk. Als je naar de grotere bedrijven belt, dan krijg je zo'n AI-stemmetje. Kan ik je helpen? En ook op de websites staat dan zo'n chatbot. Verschrikkelijk. Dus vraag je dus iets wat niet in het standaard menu past bij zo'n bedrijf, dan begrijpt de chatbot je niet en krijg je telkens hetzelfde antwoord terug. Nou, laten we hopen dat de Consumentenbond daar iets aan gaat doen. En dan, de politie heeft gisteren 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via de webshop Powercaps. Mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na de aankoop van hun middelen, die worden opgeroepen om zich te melden bij de politie. De verdachten zijn 2 mannen en 4 vrouwen tussen de 33 en 46 jaar. Ze komen uit verschillende plaatsen in de provincie Limburg, waaronder Heerlen en Geleen. Ja, dan even een oproep aan de dames. Zeg het maar. Is je vriend of man er al helemaal klaar voor? Netflix zal namelijk morgen exclusief GTA 6 gameplay beelden gaan onthullen. 6 uur lang exclusief op Netflix. Blijft het beschikbaar? Ja, binnenkort komt die game uit. Hè? GTA 6. En volgens mij, dat wordt heel veel gespeeld. Dus verheug je daar al op. Kijk dan morgen naar Netflix. 6 uur lang de gameplay beelden van GTA 6. Ja, begin jaren 80 was dit een hit van Marcia Hines.

0: The 90s for the Braxtons and Who Was the Boss? Ik heb even een update van Flitsmeister. Ik heb maar één extra controle erbij gekregen. En dat is op de N278 in Ingber. Bij 9.5. In het uiterste zuiden in Limburg. Mocht je denken in Brabant, hé, waar is dit? En dan even ook nog een update van de ANWB.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A16 Breda-Rotterdam heb je tussen Moerdijk en Zwijndrecht nu 20 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. De politie heeft een verdachte aangehouden in het onderzoek naar de dode vrouw die afgelopen zaterdag werd gevonden bij Venlo. Het 40-jarige slachtoffer werd door een wandelaar aangetroffen in de bosjes langs de Maas. De politie hield vanaf het eerste moment rekening met een misdrijf en zette een groot rechercheteam op de zaak. Wie de aangehouden verdachte is, wil de politie in het belang van het verdere onderzoek nog niet bekendmaken. Een verkeersruzie in Oudenbosch is gisteren helemaal uit de hand gelopen. Na een aanrijding bedreigde een 28-jarige man in Polen de andere automobilist met een honkbalknuppel. Nadat de verdachte wegreed, werd hij achtervolgd door het slachtoffer. Agenten wisten de man na een korte vlucht te voet aan te houden. Hij bleek zwaar onder invloed van alcohol te rijden en had bovendien een mes in het bezit. En de Limburgse bioscopen kijken terug op een uiterst succesvolle zomervakantie. Dat schrijft L1 vandaag. Op snikhete dagen wisten veel bezoekers de gekoelde zalen te vinden om aan de hitte te ontsnappen, terwijl regenachtige dagen juist zorgden voor uitverkochte voorstellingen. Naast het warme weer zorgden kaskrakers en populaire buitenbioscoopavonden in onder meer Maastricht en Sittard voor recordaantallen bezoekers. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Davo Asher, You Remind Me. En Son Milieu nog een keertje met de morning. De woensdag 26-8 op de kalender. Een goede ochtend. Ik zag dat SpaceX... die wil een enorme nieuwe ruimtehaven gaan bouwen... in de Amerikaanse staat Louisiana. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk... die gaat daar zo'n 85 miljard euro voor uittrekken. En de basis die gaat een belangrijke rol spelen... bij de toekomstige vluchten naar de maan en Mars. Ja, over een jaartje of 10 dan kunnen we op vakantie naar de maan. Ja, lijkt me gezellig, hè? Even wat rotsen bekijken. Dan nog een ander minder leuk berichtje uit Amerika. Een 44-jarige man die heeft namelijk afgelopen zondag 8 van zijn familieleden... onder wie 4 kinderen gedood tijdens een familiediner. En dat gebeurde in de Amerikaanse staat Montana. Ja, verschrikkelijk. Jaren 70, Earth, Wind & Fire.

0: Ja, Earth, Wind & Fire en Fantasy.
1: De favoriete top 3.
0: Ja, ik had nog een berichtje voor je omtrent de voormalige Feyenoorder Raheem Sterling. Hij is namelijk gisteren in Engeland aangeklaagd voor gevaarlijk rijgedrag. En het lachgasbezit en het niet afstaan van een testmonster. De 31-jarige aanvaller die moet volgende maand voor de rechter gaan verschijnen. En riskeert een celstraf van maximaal 2 jaar. En deze aanklachten die volgen op een eenzijdig ongeluk met een Lamborghini. Er zijn geen gewonden gemeld, zegt een woordvoerder van de politie. Dus 15 september moet hij voor de rechtbank gaan verschijnen. Op gevaarlijk rijgedrag in Engeland staat dus een maximale gevangenisstraf van 2 jaar. Ik kreeg toevallig gisteren een boete voor te hard rijden in Duitsland. €20. Ja. Hij is er meteen, Tim van der Weerde. Daarna Duncan in de middag. Met de BNT Werkdag. En we sluiten deze woensdag af met Erik Kerkhoff. Ja, Rosé Schippers die geniet van zijn welverdiende vakantie. Ik wens je een hele fijne woensdag.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: Thee.
1: De zomer is aan.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl? Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
6: Nu bij Kruidvat, alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: Extinction Rebellion laat weten niet te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Ondanks de afspraak dat er voortaan strafrechtelijk wordt opgetreden bij snelweg- en spoorblokkades. De klimaatactiegroep noemt de strenge aanpak een schijnmaatregel en stelt zich niet te laten tegenhouden in hun acties. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat langdurig en ernstig kindermisbruik de afgelopen jaren ruim 10 keer is voorgekomen in Nederland. Deze vorm van kindermishandeling, in de Verenigde Staten ook wel child torture genoemd, treft volgens deskundigen in werkelijkheid nog veel meer slachtoffers dan de tot nu toe bekende gevallen. Zoals bijvoorbeeld het pleegmeisje uit Vlaardingen en de mishandelde kinderen in Stadskanaal. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Volgens GasUnie is het vuldoel voor de opslagen niet meer te halen. Bij een normale winter levert dat niet meteen problemen op, maar bij extreme kou of onverwachte storingen is Nederland daardoor wel extra kwetsbaar. En SpaceX investeert $100 miljard in een nieuwe ruimtehaven in Louisiana. In een kustmoerasgebied dat 8 keer zo groot is als Manhattan komen 5 lanceercomplexen met elk 2 lanceerplatforms. De bouw start volgend jaar met als doel duizenden Starship-vluchten per jaar mogelijk te maken vanaf 2029. Het weer nog, vandaag flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is ook een enkele bui mogelijk. Het wordt verder een zomerse dag met op veel plaatsen 25 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het zelfs 27 graden worden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
10: Met die hele fijne van Bruno Mars en Karol G. Zometeen naar Fleetwood Mac en Every.

Ze scoorde al de zomerhit van 2 jaar terug met Siantes de Hubiera Conocido. En nu is ze helemaal terug met een nieuwe single samen met Bruno Mars. Karol G, Still hoorde je bij BNT. Te laat voor een zomerhit, maar lekker is hij wel, hè? Welkom op de woensdagochtend van Radio BNT met Anita Ward en Emma Heesters. Zometeen naar Rhythms del Mundo samen met Coldplay. Dit is Clarks.

Radio BNT met Anita Ward en Ring My Bell. Gebruik jij hem nog vaak, die bel op je fiets? Nou, ik fiets persoonlijk heel erg weinig. Ik doe eigenlijk alles voor zover het kan met de auto of de voet. En tegenwoordig hoor je sowieso eerder een toeter dan een bel, hè? Want overal waar je komt, je kunt niet om de fatbikes heen. Ontzettend irritant. Rijden veel te hard. Bestuurders die kijken vaak nergens naar. Lijkt alsof ze alleen op de wereld zijn. Ja, ik denk dat het niet heel lang gaat duren voordat er een fatbike-verbod is in heel Nederland. Met al die fatbikes verlang je dan soms toch naar die lekker ouderwetse fietsbellen. De woensdagochtend van Radio BNT met Miles Smith en Kings of Leon. Zometeen naar Sam Smith. Dit is

0: Kings of Leon bij BNT en Use Somebody. Met zo de vrouw die haar debuut maakte voor een wel heel bijzonder publiek. Je hoort er na het regionieuws met Duncan en eerst de Radio BNT weerupdate. Een mix van wolken en zon. Het blijft droog vandaag in Limburg en Brabant. En de temperatuur kan vanmiddag oplopen tot 26 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. De politie heeft een verdachte aangehouden in het onderzoek naar de dode vrouw die afgelopen zaterdag werd gevonden bij Venlo. Het 40-jarige slachtoffer werd door een wandelaar aangetroffen in de bosjes langs de Maas. De politie hield vanaf het eerste moment rekening met een misdrijf en zette een groot rechercheteam op de zaak. Wie de aangehouden verdachte is, wil de politie in het belang van het verdere onderzoek nog niet bekendmaken. Een verkeersruzie in Oudenbosch is gisteren helemaal uit de hand gelopen. Na een aanrijding bedreigde een 28-jarige man in Polen de andere automobilist met een honkbalknuppel. Nadat de verdachte wegreed, werd hij achtervolgd door het slachtoffer. Agenten wisten de man na een korte vlucht te voet aan te houden. Hij bleek zwaar onder invloed van alcohol te rijden en had bovendien een mes in het bezit. En de Limburgse bioscopen kijken terug op een uiterst succesvolle zomervakantie. Dat schrijft L1 vandaag. Op snikhete dagen wisten veel bezoekers de gekoelde zalen te vinden om aan de hitte te ontsnappen, terwijl regenachtige dagen juist zorgden voor uitverkochte voorstellingen. Naast het warme weer zorgden kaskrakers en populaire buitenbioscoopavonden in onder meer Maastricht en Sittard voor recordaantallen bezoekers. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Shoes in Texas, Ella Langley bij BNT. En voor haar geen aula vol schoolgenoten of het podium van een lokale kroeg. Nee, het eerste optreden van Ella was voor een kudde koeien. Ze groeide namelijk op een boerderij in Alabama. En als kind klom ze dan vaak op de hooizolder van de schuur om te zingen voor de ongeveer 200 koeien in de wei. En ze beelde zich dan in dat de dieren haar festivalpubliek waren. Schattig toch? Ella Langley bij BNT en Choosing Texas. Nu de voetjes van de vloer met Silver en Turn the Tide.

Radio BNT op je woensdagochtend. Ik ben Tim en ik heb de beste hits en classics voor je. Janet Jackson en That's the Way Love Goes. Hoor je daarvoor ook Lady Gaga en Bruno Mars en Die With a Smile. Dit zijn Babysitter Circus van

0: Noordzee.
1: De zomer is aan.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: voor een swingende start.
1: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koutabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Een 44-jarige man heeft zondag in de Amerikaanse staat Montana 8 familieleden gedood tijdens een familiediner. Het drama speelde zich af nadat zijn ouders hem enkele weken eerder hadden gevraagd het huis uit te gaan. Het gaat om zijn grootmoeder, ouders, jongere zus en haar 4 kinderen. Nadat hij de slachtoffers had omgebracht, stak hij de woning in brand en overleed hij later aan een zelf toegebrachte schotwond. SpaceX investeert 100 miljard dollar in een nieuwe ruimtehaven in Louisiana. In een kustmoerasgebied dat 8 keer zo groot is als Manhattan komen 5 lanceercomplexen met elk 2 lanceerplatforms. De bouw begint volgend jaar met als doel duizenden Starship-vluchten per jaar mogelijk te maken vanaf 2029. Extinction Rebellion laat weten niet te stoppen met het blokkeren van snelwegen, ondanks de afspraak dat er voortaan strafrechtelijk wordt opgetreden bij snelweg- en spoorblokkades. De klimaatactiegroep noemt de strenge aanpak een schijnmaatregel en stelt zich niet te laten tegenhouden in hun acties. En steeds meer Nederlanders wijken uit naar Duitsland om hun bieren te slaan. Volgens recent onderzoek daalde de bierverkoop in het grensgebied afgelopen maart met bijna 19% ten opzichte van 3 jaar geleden. Omdat de accijns in Duitsland een stuk lager ligt en er een nieuwe verhoging in Nederland aankomt, vrezen brouwers en winkeliers dat deze omzetval alleen maar verder zal toenemen. Het weer tenslotte, de zon schijnt, maar in het zuiden is lokaal een bui mogelijk. Het wordt zo'n 23 tot 27 graden. Morgen wordt het zomers warm met overtrekkende regen- en onweersbuien. Waarna het vanaf vrijdag wisselvallig wordt en dan liggen de temperaturen tussen 20 en 23 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: Tim van der Weerden.
5: Lekker naar de dierentuin met Animal van Cat's Eye Zo. Naar Sophie L.

Cat's Eye bij BNT en Animal. Welkom op je woensdagochtend. De week die gaat straks weer lekker doormidden. En dat is goed nieuws als dit je eerste week na de vakantie is. Hey, zit je er lekker in? Duwtje in de rug kun je misschien wel gebruiken ook. Nou, hou lekker je radio op BNT, dan komt het sowieso goed. Taylor

0: And I'll write your name.
1: BNT, Taylor Swift en Blank Space. Heb je al een kijkje genomen? RadioBNT.nl is helemaal nieuw. En dat betekent dat je nog makkelijker kunt luisteren naar de radio. En je kunt ook nog makkelijker een appje sturen naar de studio. Leuk als je heel even van je laat horen wat je aan het doen bent en waar je luistert op deze woensdagochtend. Dat kan snel en makkelijk via het nieuwe RadioBNT.nl. Op de radio nu Simply Red en Money's Too Tight to Mention.

0: I Turn to You, Melanie C op BNT. Sienna, Spyro en ABBA staan voor je klaar. Eerst even kijken naar het weer. Een mix van wolken en zon vandaag. Het blijft droog in Limburg en Brabant. En de temperatuur die kan oplopen tot 26 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. De politie heeft een verdachte aangehouden in het onderzoek naar de dode vrouw die afgelopen zaterdag werd gevonden bij Venlo. Het 40-jarige slachtoffer werd door een wandelaar aangetroffen in de bosjes langs de Maas. De politie hield vanaf het eerste moment rekening met een misdrijf en zette een groot rechercheteam op de zaak. Wie de aangehouden verdachte is, wil de politie in het belang van het verdere onderzoek nog niet bekendmaken. Een verkeersruzie in Oudenbosch is gisteren helemaal uit de hand gelopen. Na een aanrijding bedreigde een 28-jarige man in Polen de andere automobilist met een honkbalknuppel. Nadat de verdachte wegreed, werd hij achtervolgd door het slachtoffer. Agenten wisten de man na een korte vlucht te voet aan te houden. Hij bleek zwaar onder invloed van alcohol te rijden en had bovendien een mes in het bezit. En de Limburgse bioscopen kijken terug op een uiterst succesvolle zomervakantie. Dat schrijft L1 vandaag. Op snikhete dagen wisten veel bezoekers de gekoelde zalen te vinden om aan de hitte te ontsnappen, terwijl regenachtige dagen juist zorgden voor uitverkochte voorstellingen. Naast het warme weer zorgden kaskrakers en populaire buitenbioscoopavonden in onder meer Maastricht en Sittard voor recordaantallen bezoekers. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Sienna Spyro, BNT en Great Expectation. Heb je een beetje genoten van het weer deze zomer? Nou, je hebt in ieder geval niet kunnen klagen dat het een echte Hollandse zomer was met veel regen, hè? Maar die droge zomer die we hebben gehad, die is dan niet per se goed nieuws voor de rest van dit jaar. Hoe dat zit hoor je zo.

je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerden van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT-werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: overal. Love is all around. Wet, wet, wet op Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
0: En over wet, wet, wet gesproken. Nou, afgelopen zomer was het dat natuurlijk niet. Een extreem droge zomer achter de rug in Nederland. Bijna 3 maanden zonder enige regen van betekenis. De laatste week dan natuurlijk wel weer wat regen. Maar ja, dat is natuurlijk niet echt om over naar huis te schrijven. Nog steeds veel te weinig voor de natuur. Het water in de oceanen overal ter wereld is erg warm. En dat is dan een voorteken voor een nat najaar. Dus ik zou zeggen, leg je regenpak alvast klaar. Draai ik de lekkerste muziek voor je. Wat dacht je van?

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
3: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed.

met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
2: De Zweedse justitie heeft een tweede verdachte aangehouden na de zwaardaanval op een middelbare school in Vaiersta. Daarbij kwam een meisje van 17 om het leven en raakten drie jongens gewond. De man wordt verdacht van medeplichtigheid aan moord en poging tot moord. De hoofdverdachte zit al vast. Ongeveer 100 woningen in een flat in Apeldoorn worden ontruimd nadat daar mogelijk een drugslab is ontdekt. Politie en andere hulpdiensten zijn sinds vanochtend ter plaatse. Ook onderzoekt een explosieve expert de situatie in de flat. Of er daadwerkelijk explosiegevaar is, is onbekend. Extinction Rebellion laat weten niet te stoppen met het blokkeren van snelwegen, ondanks de afspraak dat er voortaan in beginsel strafrechtelijk wordt opgetreden bij snelweg- en spoorblokkades. De klimaatactiegroep noemt de strenge aanpak een schijnmaatregel en stelt zich niet te laten tegenhouden in hun acties. En een 44-jarige man heeft zondag in de Amerikaanse stad Montana 8 familieleden gedood tijdens een familiediner. Dat gebeurde nadat zijn ouders hem enkele weken eerder hadden gevraagd uit huis te gaan. Het gaat om zijn grootmoeder, ouders, jongere zus en haar 4 kinderen. Nadat hij de slachtoffers had omgebracht, stak hij de woning in brand en overleed hij later aan een zelf toegebracht schotwond. Het weer tot slot. Stapelwolken, een periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: Tim van der Weerden.
4: Je hebt de goede kant van de week weer bereikt. Stella Lively staat voor je klaar naar Jazz and the Plastic Population. Zomer.

Charleston van Stella Lively. Radio BFM. Of je nu lekker aan het lunchen bent, je net je kinderen van school haalt, of je toch nog echt even door moet voordat je aan die lunch kunt beginnen. Met BNT vliegt je woensdagmiddag hoe dan ook lekker snel voorbij. Van welke band het repetitiehok vroeger vol zat met schimmel, hoor je zo. Na een rijtje van drie met Starly en Robert van Hemert. En dit is Shaq.

Tell Me van Starly bij BNT. Hey, stel je voor, je wilt als band maar al te graag doorbreken. En daarom maakt het even helemaal niet uit waar je repeteert. Nou, je komt vervolgens terecht in een ijskoud kraakpand. En om het geluid te dempen en de kou buiten te houden, spijkeren jullie oude eierdozen en natte matrassen tegen de muren. En na een tijdje is de schimmellucht zo erg dat meerdere bandleden er chronische luchtwegaandoeningen aan overhouden. Nou, gelukkig voor hen konden ze die slechte repetitieruimte uiteindelijk inruilen voor de duurste studio's om hun hits op te nemen. Sing our own song, dit is UB40 op Radio BNT.

0: So This Is Goodbye, dacht het even niet, hè? BNT met Maroon 5 en Makes Me Wonder. Dancing on the Ceiling van Lionel Richie hoor je binnen nu een anderhalve minuut. Eerste Radio BNT weerupdate, een mix van wolken en zon vandaag. Het blijft droog in Limburg en Brabant. En de temperatuur die kan vanmiddag oplopen tot 26 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De politie heeft gisteravond in Venlo een 36-jarige man aangehouden die met 139 km per uur over de Kaldenkerker wegreed, waar 50 is toegestaan. Na de snelheidscontrole sloeg de bestuurder in zijn BMW op de vlucht, waarbij hij gevaarlijk langs omstanders en andere verkeersdeelnemers reed. Na een korte achtervolging wist de politie zijn weg op de Bekkersweg te blokkeren. De man moest ter plekke zijn rijbewijs inleveren en zijn auto is in beslag genomen. In de Zwijzergarage in Tilburg is vannacht op meerdere verdiepingen bij talloze auto's een ruit ingeslagen. Het is al de tweede keer in een week tijd dat de garage doelwit is van vernielingen. Gedupeerde buurtbewoners die genoodzaakt zijn hier tegen betaling te parkeren, reageren woedend en voelen zich door de gemeente in de kou gezet. Ze eisen maatregelen zoals camera's en nachtelijke beveiliging. De gemeente heeft vooralsnog niet gereageerd. En vier partijen, waaronder milieuorganisatie MOB, Stichting Natuurlijk Geuldal en een groep omwonenden, stappen naar de rechter vanwege een vergunning voor een nieuwe camping in Eckelrade. Een voormalig melkveebedrijf wil daar 80 kampeerplekken en 20 vakantiehuisjes realiseren. De bezwaarmakers vrezen voor natuurschade, stikstofuitstoot door hobbydieren en verkeersoverlast in de smalle dorpsstraten. Volgens de provincie Limburg voldoet de vergunning aan alle gestelde milieueisen. En tot zover het regionieuws op Radio B.

ene na de andere hit scoort hij Alex Warren op Radio BNT en zijn Passenger en daarvoor gedraaid Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. 23 jaar geleden, waar was je toen? Misschien was je nog helemaal niet geboren. Of zat je in de brugklas. Of begon je net aan een nieuwe baan. Nou, dit nummer was toen een hit. Je hoort hem nu bij BNT uit 2003. Jewel, dit is Intuition.

Uit de 90s, Snap and the First, the Last Eternity op Radio BNT. De beste hits en classics hoor je hier. En Duncan die gaat er zo meteen lekker mee door tussen 1 en 4. Heel veel plezier met hem. Dit is Miley Cyrus en haar...

0: 20.
1: De zomer is aan. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
5: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
7: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Bij

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: In de provincie Utrecht is iemand in het ziekenhuis overleden aan het Westnijlvirus. Dat virus had de betreffende persoon in Nederland opgelopen. Het kan door muggen worden overgedragen. Het RIVM kwam het virus dit jaar tegen in Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland. 3 besmette patiënten liggen nog in het ziekenhuis. De meeste mensen, zo'n 80%, krijgt geen klachten na besmetting. Energiedeskundige Hans van Kleef waarschuwt voor zeer hoge gasprijzen deze winter. Nederland gaat het gewenste vulniveau van de gasvoorraden waarschijnlijk niet halen. Volgens Van Kleef zijn fysieke tekorten niet waarschijnlijk, zelfs niet bij extreme kou. Wel vreest hij dat de prijzen sterk kunnen oplopen, met meer energiearmoede tot gevolg. De Zweedse justitie heeft een tweede verdachte aangehouden na de zwaardaanval op een middelbare school in Vaiersta. Daarbij kwam een meisje van 17 om het leven en raakten 3 jongens gewond. De man wordt verdacht van medeplichtigheid aan moord en poging tot moord. De hoofdverdachte zit al vast. Extinction Rebellion laat weten niet te stoppen met het blokkeren van snelwegen, ondanks de afspraak dat er voortaan in beginsel strafrechtelijk wordt opgetreden bij snelweg- en spoorblokkades. De klimaatactiegroep noemt de strenge aanpak een schijnmaatregel en stelt zich niet te laten tegenhouden in hun acties. Het weer tot slot. Stapelwolken en periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden.
4: Dit was het nieuws op Radio BNT.
7: Duncan Freus. Het is de mooiste dag der dagen. 'S Morgens nog een halve week, 's avonds slechts 2 dagen. Het is weer woensdag. Zomer.

Radio BNT in Bakermat en Rani Jode I Love Life op de radio. Met Ronan Keating daarvoor in Loving Each Day. Het is je woensdagmiddag, 26 augustus. Je hoorde net Tim met de beste hits en classics tot een uur of één. En ik ben nu hier, Duncan is mijn naam en ik ga gewoon door waar Tim is gebleven. De beste hits voor je werkdag. In de vorm van Yves Berendsen, Alleen met jou, Dominic Fike en Free Night. En hoeveel dagen tot kerst is het eigenlijk nog? Zal ik dat eens even bekijken? Het is nog 120 dagen. Dan zitten we met z'n allen weer rondom de kerstboom. Gaan we cadeautjes aan elkaar uitwisselen. En zeggen gewoon mooie dingen tegen elkaar. En hoor je deze man extra vaak op de radio met Driving Home for Christmas. Maar hij heeft niet alleen kerstmuziek gemaakt. Zelfs ook een zomerhit. Chris Ria, hoor je op BNT.

Radio BNT heb je er ook schuldig aan gemaakt deze vakantie. Schuilen in de bioscoop voor de warme dagen, daar hebben ze lekker airco, hè. En zo blijkt, veel bioscopen in Limburg hebben een goede zomer gedraaid. Op warme dagen omdat mensen in de airco film wilden kijken. En op regenachtige dagen waren ook de zalen uitverkocht. Het is Radio BNT met Douwe Bob zometeen en Desire Listening.

0: Voyage. Misschien heb je die al gehad. De zomervakantie op zijn retour. Desireless hoorde je. Douwebop en I Believe en Lily Allen met Fuck You. Hetgeen de zangeres die je zo meteen gaat horen ook dacht toen ze werd uitgenodigd voor de Walk of Fame. Ken je dat in Hollywood? Hoe dat zit, vertel ik je zo meteen. En je gaat horen met een grote hit uit de 80's. Dat zometeen is even kijken naar het weer vandaag in Limburg en Brabant. Voor deze woensdagmiddag. Tot vandaag wisselend bewolkt met opklaringen. Tijdens zonnige periode wordt het in de loop van deze middag nog zomers warm. 26 en lokaal zelfs 27 graden. Morgen overdag wisselend bewolkt met opklaringen en broeierig warm. Namelijk nog iets warmer. 29 à 30 graden is morgen mogelijk.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De politie heeft gisteravond in Venlo een 36-jarige man aangehouden die met 139 km per uur over de Kaldenkerker wegreed, waar 50 is toegestaan. Na de snelheidscontrole sloeg de bestuurder in zijn BMW op de vlucht, waarbij hij gevaarlijk langs omstanders en andere verkeersdeelnemers reed. Na een korte achtervolging wist de politie zijn weg op de Bekkersweg te blokkeren. De man moest ter plekke zijn rijbewijs inleveren en zijn auto is in beslag genomen. In de Zwijzergarage in Tilburg is vannacht op meerdere verdiepingen bij talloze auto's een ruit ingeslagen. Het is al de tweede keer in een week tijd dat de garage het doelwit is van vernielingen. Gedupeerde buurtbewoners die genoodzaakt zijn hier tegen betaling te parkeren, reageren woedend en voelen zich door de gemeente in de kou gezet. Ze eisen maatregelen zoals camera's en nachtelijke beveiliging. De gemeente heeft vooralsnog niet gereageerd. En vier partijen, waaronder milieuorganisatie MOB, Stichting Natuurlijk Geuldal en een groep omwonenden, stappen naar de rechter vanwege een vergunning voor een nieuwe camping in Eckelrade. Een voormalig melkveebedrijf wil daar 80 kampeerplekken en 20 vakantiehuisjes realiseren. De bezwaarmakers vrezen voor natuurschade, stikstofuitstoot door hobbydieren en verkeersoverlast in de smalle dorpsstraten. Volgens de provincie Limburg voldoet de vergunning aan alle gestelde milieueisen. En tot zover het regionieuws op Radio B.

Oh, het is voor zoveel artiesten de ultieme droom. Een eigen ster op de beroemde Walk of Fame in Hollywood. Ja, als je een grote superster bent, ben je dat pas als je daar een ster hebt liggen. Maar ja, Madonna is een grote diva, die dacht er net iets anders over. In jaren 80 werd ze officieel genomineerd voor haar eigen tegeltje op die iconische stoep. Maar in plaats van een champagnefles te ontkurken, liet ze simpelweg helemaal niks van zich horen. Ja, en die uitnodiging staat voor een jaar en dat liep gewoon af. Dus als je ooit naar Hollywood gaat en gaat zoeken naar Madonna, dan kun je heel lang zoeken, want dat kun je niet vinden. Ze is er simpelweg nooit op die uitnodiging ingegaan. Mega diva Madonna hoorde je en Into the Groove. Maar ik moet zeggen, ik heb ook niet zo'n ster op de stoep liggen daar in Hollywood, hoor. Al ben ik ook nooit uitgenodigd.

David Guetta en You Will Think of Me. Dit is Radio BNT. Fijn dat je ons aanstaat tijdens je werkdag. Ik heb zometeen wel je hulp nodig. Dus als je even je oren wil spitsen en zometeen wil meedoen met een nieuwe vertaalvraag, dan graag. Spelen met je naar S Club 7.

0: kennen hem nog, S Club 7, Bring It All Back op Radio BNT. Herinneringen ophalen met zometeen nog Gavin DeGraw en Soldier.
1: De vertaalvraag.
0: En ik heb dus hulp nodig in een nieuwe vertaalvraag. Ik draai zometeen een track na 2 uur. Aan de hand van deze vertaling zoek ik nu titel en artiest. Als je denkt te weten mag je dit insturen, radiobnt.nl. Dit is de vertaling. Tragedie, wanneer het gevoel weg is en je niet meer door kunt gaan. Het is een tragedie. Wanneer de ochtend huilt en je weet niet waarom. Het is zwaar om te dragen. Met niemand om van te houden, kom je nergens. Enig idee over welke track dit gaat? Je mag het insturen. Radiobnt.nl. Draai het zo meteen na 2 uur. Ga ik nu achter mijn piano zitten? Ja, komt-ie.

0: zomer is aan.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister.

0: is de nieuwsupdate.
1: In Nepal zijn zeker 17 mensen omgekomen door zware overstromingen. Plaatselijke autoriteiten melden dat er 384 toeristen vermist zijn, waaronder één Nederlander. De minister van Buitenlandse Zaken noemt het een nationale ramp, vermoedelijk veroorzaakt door een aardbeving die lawines veroorzaakte. Op Schiphol houden beveiligers sinds vanochtend ook vandaag weer 5 werkonderbrekingen van elk een kwartier. Die vinden plaats rond dit tijdstip. Er volgen er nog 2, vanmiddag om 4 uur en om 7 uur vanavond. De wachttijd voor reizigers bij de beveiliging kan daardoor gemiddeld 20 minuten duren. Vakbonden FNV en CNV protesteren tegen de hogere werkdruk sinds Schiphol terugging van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. In de provincie Utrecht is iemand in het ziekenhuis overleden aan het Westnijlvirus. Dat virus had de betreffende persoon in Nederland opgelopen. Het kan door muggen worden overgedragen. Het RIVM kwam het virus dit jaar tegen in Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland. 3 besmette patiënten liggen nog in het ziekenhuis. De meeste mensen, zo'n 80%, krijgt geen klachten na besmetting. De Zweedse justitie heeft een 2e verdachte aangehouden na de zwaardaanval op een middelbare school in Vaiersta. Daarbij kwam een meisje van 17 om het leven en raakten 3 jongens gewond. De man wordt verdacht van medeplichtigheid aan moord en poging tot moord. De hoofdverdachte zit al vast. Het weer tot slot. Stapelwolken en periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden.
2: Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: De vertaalvraag.
4: Dit was de opgave van vandaag. Tragedie wanneer het gevoel weg is en je niet meer door kunt gaan. Het is een tragedie wanneer de ochtend huilt en je weet niet waarom. Het is zwaar om te dragen met niemand om van je te houden. Kom je nergens. Ik zocht hierbij titel en artiest en Mart wist dat goed te raden. Het ging inderdaad om de track van Bee Gees in de vertaalvraag vandaag. Tragedy.

en New Religion, Bee Gees daarvoor en Tragedy. Dit is Radio BNT. Heb je hem al een tandje harder gezet in de auto? De kids opgehaald van school of zit je te ploeteren op je werk? Hoe dan ook, dit is de beste playlist voor de BNT-werkdag. Zometeen meezingen met Bluff en Rijke Arnaert, Zoutelanden, Queen is nog onderweg, Radio Gaga. En wellicht wil je zelf straks eens aanvragen in de Radio BNT Takeover. Die hoor je straks ook nog. De fijne woensdag van BNT Back to the Zeros met Mooney nu. Dit is Dolph Albin.

de grootste band ter wereld. Misschien was het dat ooit wel, hè? Queen, Radio Gaga. Op Radio BNT bluft daarvoor in Zoute Landen. Onderweg naar komend weekend naar de Brabantse Dag. Het is druk op de bouwplaatsen van die Brabantse Dag. De grote theaterparade komt er weer aan. 16 groepen van wagenbouwers zagen, slijpen en schilderen nu nog volledige dagen om uiteindelijk alles op tijd klaar te krijgen voor komende zondag in Hezen. Kun je erbij zijn, de Brabantse Dag. Het is Radio BNT met nu, Rolf Sanchez.

0: Robbie Williams en Fuel. Dit is BNT. Zometeen een vrouw die het zo leuk vindt om op de radio te zien. Enig idee over wie het gaat? Je hoort er zometeen op Radio BNT. Eerst even kijken naar het weer voor vandaag op deze woensdagmiddag. Dat is best te pruimen, hè? Het is zo'n 26 en 27 graden. Maar wel kans op nog enkele buien. Tijdens zonnige periode wordt het tussen die 27 graden. En dan is het drukkend warm. Morgen overdag ook wisselend bewolkt met opklaringen en broeierig warm. Dan nog iets warmer dan vandaag. 29 tot 30 graden is mogelijk.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De politie heeft gisteravond in Venlo een 36-jarige man aangehouden die met 139 km per uur over de Kaldenkerker wegreed, waar 50 is toegestaan. Na de snelheidscontroles sloeg de bestuurder in zijn BMW op de vlucht, waarbij hij gevaarlijk langs omstanders en andere verkeersdeelnemers reed. Na een korte achtervolging wist de politie zijn weg op de Bekkersweg te blokkeren. De man moest ter plekke zijn rijbewijs inleveren en zijn auto is in beslag genomen. In de Zwijzergarage in Tilburg is vannacht op meerdere verdiepingen bij talloze auto's een ruit ingeslagen. Het is al de tweede keer in een week tijd dat de garage het doelwit is van vernielingen. Gedupeerde buurtbewoners die genoodzaakt zijn hier tegen betaling te parkeren, reageren woedend en voelen zich door de gemeente in de kou gezet. Ze eisen maatregelen zoals camera's en nachtelijke beveiliging. De gemeente heeft vooralsnog niet gereageerd. En vier partijen, waaronder milieuorganisatie MOB, Stichting Natuurlijk Geuldal en een groep omwonenden, stappen naar de rechter vanwege een vergunning voor een nieuwe camping in Eckelrade. Een voormalig melkveebedrijf wil daar 80 kampeerplekken en 20 vakantiehuisjes realiseren. De bezwaarmakers vrezen voor natuurschade, stikstofuitstoot door hobbydieren en verkeersoverlast in de smalle dorpsstraten. Volgens de provincie Limburg voldoet de vergunning aan alle gestelde milieueisen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Deze vrouw valt in de categorie altijd lachen. Ik heb haar nog nooit een keer boos zien kijken. Deze vrolijke Ilse de Lange, So Incredible, hoorde je op Radio BNT. En Max & Andy Grammer, The Thing I Love, kwam voorbij. Boybands, ken je ze nog uit de 90's? Backstreet Boys is daar een goed voorbeeld van. Je hoort dus zo meteen Larger Than Life. En misschien tussen het werk door kun je even naar onze Facebook of Instagram. Daar zijn we ook gewoon te vinden, @RadioBNT. Dan blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En ook van de wegafsluiting die van de A2 eraan komt.

Nathan en Home straks onderweg naar je huis met de middagshow. Erik staat voor je klaar vanaf 4 uur. En eerst een track die je misschien beter kent uit de 90s. Van Faith No More. Het werd gedaan door Lionel Richie en de Commodores. Het origineel Easy hoor je nu op BNN.

0: al was het dan maar, hè, die zondagochtend.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Ah, het is woensdagmiddag. Commodores en Easy hoor je op Radio BNT. Ondanks dat het die woensdagmiddag is, kunnen we hem wel fijn maken. Want zometeen komt de Radio BNT Takeover eraan. En dan heb ik je hulp nodig, want jij gaat hem samenstellen. 20 minuten lang is de radio zometeen van jou. En wat wil je horen? Je mag het alvast doorgeven.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power Vaatwascapsules voordeelbox voor maar 23,99. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Duizenden Airbus-medewerkers in Spanje zijn opnieuw in staking gegaan nadat werknemers het laatste loonbod en bemiddelingsvoorstel hebben verworpen. Volgens vakbonden staakt 90% van de stemgerechtigde werknemers voor onbepaalde tijd. De staking volgt op een werkonderbreking in juli die 22 dagen duurde. Morgen volgt een nieuwe bemiddelingsbijeenkomst. Een 26-jarige medewerker van woonzorgcentrum Joris Zorg in Oorschot is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van twee bewoners. Vorige week stierf een hoogbejaarde man onder verdachte omstandigheden, waarna ook een tweede sterfgeval aan de verdachte werd gelinkt. Het Openbaar Ministerie onderzoekt beide gevallen. In Nepal zijn zeker 17 mensen omgekomen door zware overstromingen. Plaatselijke autoriteiten melden dat er 384 toeristen vermist zijn, waaronder 291 buitenlanders. Eerder werd bekendgemaakt dat daar één Nederlander bij zou zitten, maar in latere berichten zou dat toch waarschijnlijk niet het geval zijn. De minister van Buitenlandse Zaken noemt het een nationale ramp. Vermoedelijk zijn de overstromingen veroorzaakt door een aardbeving waarna lawines ontstonden. In de provincie Utrecht is iemand in het ziekenhuis overleden aan het Westnijlvirus. Dat virus had de betreffende persoon in Nederland opgelopen. Het kan door muggen worden overgedragen. Het RIVM kwam het virus dit jaar tegen in Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Drie besmette patiënten liggen nog in het ziekenhuis. De meeste mensen, zo'n 80%, krijgt geen klachten na besmetting. Het weer tot slot. Stapelwolken en periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is vaak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Shakira en Zoo op Radio BNT. Juan Estavor en La Camisa Negra.
1: De Radio BNT Takeover.
0: En ben je er klaar voor? De komende 20 minuten is de radio van jou. Dit is de Radio BNT Takeover. Die gaat vanaf nu in. En dus mag jij samenstellen wat zometeen te horen gaat zijn op Radio BNT. Laat me weten via radiobnt.nl. Ik had nog achterstallig onderhoud van gisteren. Er kwam namelijk nog een appje binnen van Kitty en Paul. Het luidde als volgt. Hallo Duncan, mijn moeder Jolanda is vandaag jarig en is 66 jaar geworden. Zou je iets van de Dire Straits willen draaien voor haar?
1: De Radio BNT Takeover.
0: Oh, dat heb ik dan een dag te laat gezien. Kitty en Paul, alsnog gefeliciteerd met moeder Jolanda, 66 jaar geworden en fan van Dire Straits. Bij deze, een dagje later op de radio in de Takeover, Walk of Life.
1: Dit is de Radio BNT Takeover.

komend weekend mijn verjaardag vieren en alvast in de stemming komen met Nena Nooit Nooit Zijn Geloofballons. Thanks van Bram, die vroeg erom. Yves Mirins hoorde je ook en die was dan van Niels. En we hoorden Dire Straits Walk of Life. En die werd aangevraagd door Kitty en Paul voor moeder Jolanda, want die is gisteren 66 jaar alweer geworden. Ah, van de harte, Jolanda. En zo mag jij ook aanvragen wat je wil in de Radio BNT Takeover. Zo was daar Lars voor.

Radio BNT, je zit in de takeover en deze werd aangevraagd. Bruno Mars, 24 Karat Magic. En zo werkt het. Elke werkdag rond 3:10 is de radio 20 minuten lang van jou. En zo stuurt Daan ook een berichtje van de laatste van vandaag. Een hele bus vol pakketten, bijna leeg. Groetjes van koerier Daan voor...

0: Forever. Dus sluiten we af vandaag met een verzoek van Daan. No time to waste. Teaspoon op BNT. Morgen rond 3:10 weer een nieuwe ronde takeover. Richting zometeen Taylor Swift en ook naar Collect First ga je horen. Tot zometeen op Radio BNT. Eerst even kijken naar het weer. Wisselend bewolkt met opklaringen. Het is zo'n 27 graden maximaal vandaag. Zomers warm dus. Morgen overdag wordt het wisselend bewolkt met opklaringen. En dan ook broeierig warm. Nog iets warmer dan vandaag. 28 à 30 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De politie heeft gisteravond in Venlo een 36-jarige man aangehouden die met 139 km per uur over de Kaldenkerker wegreed, waar 50 is toegestaan. Na de snelheidscontrole sloeg de bestuurder in zijn BMW op de vlucht, waarbij hij gevaarlijk langs omstanders en andere verkeersdeelnemers reed. Na een korte achtervolging wist de politie zijn weg op de Bekkersweg te blokkeren. De man moest ter plekke zijn rijbewijs inleveren en zijn auto is in beslag genomen. In de Zwijzergarage in Tilburg is vannacht op meerdere verdiepingen bij talloze auto's een ruit ingeslagen. Het is al de tweede keer in een week tijd dat de garage het doelwit is van vernielingen. Gedupeerde buurtbewoners die genoodzaakt zijn hier tegen betaling te parkeren, reageren woedend en voelen zich door de gemeente in de kou gezet. Ze eisen maatregelen zoals camera's en nachtelijke beveiliging. De gemeente heeft vooralsnog niet gereageerd. En vier partijen, waaronder milieuorganisatie MOB, Stichting Natuurlijk Geuldal en een groep omwonenden, stappen naar de rechter vanwege een vergunning voor een nieuwe camping in Eckelrade. Een voormalig melkveebedrijf wil daar 80 kampeerplekken en 20 vakantiehuisjes realiseren. De bezwaarmakers vrezen voor natuurschade, stikstofuitstoot door hobbydieren en verkeersoverlast in de smalle dorpsstraten. Volgens de provincie Limburg voldoet de vergunning aan alle gestelde milieueisen. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

WNT Werkdag met I Like It, Narcotic Frost. Hey, goedemiddag, Duncan hier op je radio. Bij een snelheidscontrole op de Kalmenkerkerweg in Venlo is gisteravond een 36-jarige Venlonaar aangehouden. Let op, de man reed 139 km per uur op een weg waar 50 gereden mag worden. Maar die aanhouding gebeurde niet zonder slag of stoot. Dat meldt de verkeerspolitie vandaag op sociale media. Na de snelheidscontrole nam die snelheidsduivel namelijk het hazenpad. Hij vluchtte weg in zijn BMW M2. Toen moest de politie de achtervolging inzetten. Uiteindelijk is hij aangehouden en is op proces voorbij.

Welkom, dit is Radio BNT. Je hoorde de BNT Werkdag en die wordt ingeruild zometeen voor de middagshow. Je gaat onderweg naar huis, niet met Roger. Die geniet van zijn vakantie, zometeen Erik Kerkhoff. Hij is al met Janet Jackson en Topic en Becky G. Gaat hij zo draaien.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland. Kruidvat.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, witkleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd... als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: De doodsoorzaak van de 2 lichamen die in België zijn gevonden... waarschijnlijk van het vermiste jongetje Timeo en zijn vader... is nog niet bekend. DNA-onderzoek moet hun identiteit nog bevestigen. De 5-jarige Timeo en zijn vader waren sinds 27 juni vermist. Hun vermoedelijke lichamen werden deze week langs dezelfde weg gevonden. Pro-Kamerlid Lisa Westerveld stelde vandaag tijdens haar verhoor... door de parlementaire enquêtecommissie Corona... dat de Tweede en Eerste Kamer te lang buiten de besluitvorming over corona werden gehouden. Een tijdelijke wet gaf het kabinet 2 jaar lang de bevoegdheid om eerst te besluiten... en daarna pas te overleggen wat 78 keer gebeurde. Duizenden Airbus-medewerkers in Spanje zijn opnieuw in staking gegaan... nadat werknemers het laatste loonbod en bemiddelingsvoorstel hebben verworpen. Volgens vakbonden staakt 90% van de stemgerechtigde werknemers voor onbepaalde tijd. De staking volgt op een werkonderbreking in juli die 22 dagen duurde. Morgen volgt een nieuwe bemiddelingsbijeenkomst. En het dodental na zware overstromingen in Nepal is inmiddels opgelopen tot 31. Plaatselijke autoriteiten melden dat er 384 toeristen vermist zijn... waaronder 291 buitenlanders. Eerder werd bekendgemaakt dat daar 1 Nederlander bij zou zitten... maar in latere berichten wordt dat nog betwijfeld. De overstromingen zijn vermoedelijk veroorzaakt door een aardbeving... waardoor lawines zijn ontstaan. Het weer tot slot. Stapelwolken, een periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden.
8: Dit was het nieuws op Radio BNT.
11: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch... tussen Beest en Zaltbommel, 20 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor afrit Dordrecht Centrum, 5 minuten. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel, 10 minuten oponthoud. De A58 van Tilburg naar Breda voor Tilburg-Reeshof, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: De BNT Middagshow met nu Erik Kerkhoff.

Ze deed ooit een hele mooie uitspraak. Janet, Miss Jackson, if you're nasty. Zo noemde ze zichzelf. In het album Control, daar kwam dit liedje vandaan. You hoorde What Have You Done For Me Lately. Het is 4 uur geweest. Kijk eens op de kalender. Het is hondendag, oftewel woensdag 26 augustus. De goede kant van de werkweek. En ik neem je mee, als je het goed vindt...

0: Heerlijk, hè? Zo'n dag dat je je nergens zorgen over hoeft te maken. Simon Webb hoorde je op Radio BNT met No Worries. Inderdaad, Roger is er niet. Kerkhoff neemt komende weken nog even waar. Ja, vakantie, daar heeft iedereen recht op, toch? En het zij je vanuit gegund. We hadden Topic en Becky G trouwens nog een Sorry Papi. Dat zijn de hits van jouw radio. Radio BNT met Small Jam en Justin Wellington. Aiko Aiko.
1: Erik Kerkhoff. Radio BNT.
2: Hey, yo, big wave. Tell him I come.

De muziek van Marco Borsato gewoon weer op de radio. Gelukkig, het kan. Bij Radio BNT hoorde binnen. Echt op het einde van de jaren 90. Neem je zo meteen nog even mee naar wat beroemde verjaardagen. Mits je het goed vindt tenminste. En ik heb bijvoorbeeld in excess Marshmallow nogal klaarstaan. Ach ja, dit is Matt Simons. We Can Do Better.

In Excess and Never Tears Apart. Lekkere muziek. Ik zat onlangs een hele mooie documentaire te kijken over het leven van Kylie Minogue. En ik was helemaal vergeten dat zij jarenlang een innige relatie had met Michael Hutchins. Leuk om dat verhaal te zien en dat ze nog altijd een beetje verliefd is op hem en hoe het allemaal gelopen is. Ja, ze is natuurlijk hartstikke jammer. De verjaardagen. Buddy Vedder is vandaag jarig. Hij wordt 32. Koen Verweij, de ex van Jutta Leerdam en ook een beroemde schaatser, wordt 36. Macaulay Culkin viert zijn 46e verjaardag. En Jim de Groot, ooit bezongen in Jimmy van Boudewijn de Groot, is jarig. Hij wordt 54. De comedienne Melissa McCarthy is niet alleen heel veel afgevallen, maar ook vandaag jarig. Ze wordt 56. En Martin Meiland viert zijn 65e verjaardag. En dan de man die nooit officieel tandarts is geweest, wel altijd de zingende tandarts wordt genoemd, Dr. Alban. En hij viert zijn 69e verjaardag. Heb je zelf ook wat te vieren? Ben jij toevallig wel in heel goed gezelschap? Ik heb Marshmallow nu met Kane Brown en Miles on it. New truck, big

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De politie heeft gisteravond in Venlo een 36-jarige man aangehouden die met 139 km per uur over de Kaldenkerker weg reed, waar 50 is toegestaan. Na de snelheidscontrole sloeg de bestuurder in zijn BMW op de vlucht, waarbij hij gevaarlijk langs omstanders en andere verkeersdeelnemers reed. Na een korte achtervolging wist de politie zijn weg op de Bekkersweg te blokkeren. De man moest ter plekke zijn rijbewijs inleveren en zijn auto is in beslag genomen. In de Zwijzergarage in Tilburg is vannacht op meerdere verdiepingen bij talloze auto's een ruit ingeslagen. Het is al de tweede keer in een week tijd dat de garage het doelwit is van vernielingen. Gedupeerde buurtbewoners die genoodzaakt zijn hier tegen betaling te parkeren, reageren woedend en voelen zich door de gemeente in de kou gezet. Ze eisen maatregelen zoals camera's en nachtelijke beveiliging. De gemeente heeft vooralsnog niet gereageerd. En vier partijen, waaronder milieuorganisatie MOB, Stichting Natuurlijk Geuldal en een groep omwonenden, stappen naar de rechter vanwege een vergunning voor een nieuwe camping in Eckelrade. Een voormalig melkveebedrijf wil daar 80 kampeerplekken en 20 vakantiehuisjes realiseren. De bezwaarmakers vrezen voor natuurschade, stikstofuitstoot door hobbydieren en verkeersoverlast in de smalle dorpsstraten. Volgens de provincie Limburg voldoet de vergunning aan alle gestelde milieueisen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Knoopend Everdingen en Zaltbommel, een half uur vertraging. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Knoopend Klaverpolder en Knoopend Ridderkerk, 20 minuten. A58 Eindhoven richting Tilburg, tussen Batendorp en Moergestel, 10 minuten. De N279 Roermond richting Den Bosch, voor Beek en Donk, 10 minuten. De N279 Den Bosch richting Roermond, tussen Beek en Donk en Helmond Noord, een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

mij een lekkere dance classic? Nou, dan is dit een cadeautje van Heb ik jou daar. Cool and the Gang en oeh, she's so fresh. Op de Nationale Hondendag. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, als ik die hond van ons zie, daar is het volgens mij elke dag wel een beetje hondendag bij. Manu Chao, Coldplay en Moloko in het komende half uur hier op de radio. Na Lost Frequencies.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Dit liedje doet me altijd aan zomer denken. Zo'n lekkere laid-back zondagmiddag. Ah, Manu Chao en me gustas tu hier op Radio PNT. Wil je trouwens alles over ons weten? Wil je in de gaten houden wat we te vieren hebben? Dat doe je via de socials. Dat kan via Instagram, dat kan via TikTok, dat kan natuurlijk via Facebook. En natuurlijk ook via de website www.radiobnt.nl. Dit is Coldplay, het

Kijk, Monaco hoorde je op de radio, single die op het eind van de jaren 90 ineens uitkwam. En eigenlijk nog heel veel opvolging heeft gekregen. Elk jaar en elk festivalseizoen wordt het liedje wel weer in een nieuw jasje gegooid. En wordt het, dat is altijd ook wel leuk, toch ook weer een hit. Je werkdag zit er alweer bijna op. Even alles netjes opruimen. Dan is morgen weer een stukje lekker beginnen. En zo meteen met gierende banden onderweg naar huis. Ik heb er nog eentje voor je die echt ook lekker is. CNCO en Little Mix, Reggaeton Lento.

0: 20.
1: De zomer is aan.
2: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
3: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
5: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar Simpel.nl. Simpel.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: a doodaloo.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Het dodental na de plotselinge overstroming in Nepal is opgelopen tot zeker 95. Er zijn grote reddingsacties bezig en er worden nog veel mensen vermist, onder wie meer dan 300 buitenlanders. Ook in het aangrenzende Tibet zijn veel slachtoffers gevallen. Daar is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Meta schikt een Amerikaanse zaak over de vermeende verslavende werking van Instagram en Facebook op jongeren. Het sociale mediabedrijf gaat maximaal 18 miljard dollar betalen aan 29 Amerikaanse staten. Meta belooft ook maatregelen zoals nachtelijke pauzes, tijdslimieten en het verbergen van likes bij minderjarigen. De doodsoorzaak van de twee lichamen die in België zijn gevonden, waarschijnlijk van het vermiste jongetje Timeo en zijn vader, is nog niet bekend. DNA-onderzoek moet hun identiteit nog bevestigen. De vijfjarige Timeo en zijn vader waren sinds 27 juni vermist. Hun vermoedelijke lichamen werden deze week langs dezelfde weg gevonden. Duizenden Airbus-medewerkers in Spanje zijn opnieuw in staking gegaan nadat werknemers het laatste loonbod en bemiddelingsvoorstel hebben verworpen. Volgens vakbonden staakt 90% van de stemgerechtigde werknemers voor onbepaalde tijd. De staking volgt op een werkonderbreking in juli die 22 dagen duurde. Morgen volgt een nieuwe bemiddelingsbijeenkomst. Het weer, ook vanavond blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 150 kilometer file. De langste file staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborgen en Zaltbommel een half uur vertraging. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk een kwartier. A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam een kwartier. Op de N2 de randweg Eindhoven richting Maastricht voor knooppunt Leendeheide een kwartier oponthoud. De N279 Roermond richting Den Bosch voor Beek en Donk een kwartier. En richting Roermond voor Helmond een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De BNT Middagshow met nu Erik Kerkhoff.

zomer klinkt op de radio. Dit is Radio BNT en Yves LaRocque hoorde je met Rise Up. Vijf uur geweest. Nou, zeg maar dag tegen de baas. Snel onderweg naar huis. Lekker een bakje koken. Nou, of wordt het iets lekkers afhalen? Het is jouw feest. Maar doe het met de radio aan. Ik heb zon milieu.

Hij komt van het land van Down Under. Nick Kershaw en Wouldn't It Be Good hoorde jij hier op de radio. Hij had eigenlijk volgens mij maar 2 hits. En is dit de mooiste, dat laat ik aan jou. Dark Before the Dawn van Sommieu hoorde je daar nog voor. Een bandje uit Nederland. Dat is zoals ze dat mooi noemen, on-Nederlands goed. Ja, toch? Hé, hey, ik heb de nieuwe Kids on the Block. Kan ik daar nog fans blij mee maken? Ja? Zijn dat nog steeds fans? Ik vraag het me af.

0: De New Kids on the Block en Step by Step. Precies, uit 1990. Opa is even wat herinneringen aan het ophalen, maar het is echt al zo verdomd lang geleden. Maar verveelt het? Nee, zeker nog niet. En wat hebben die mannen toch een hele mooie historie achtergelaten. Dit is Radio BNT, waar de muziek je raakt, zoals deze van Noah Kane en Julia Michaels.
1: Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. Nobody told me it's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces, all alone with your demons. And I know that we need this, but I've been too afraid to follow through.

Greetings op de radio, daar krijg je nooit genoeg van. I would die for you op Radio BNT. Het is 26 augustus en 10 jaar geleden presenteerde Albert Verlinde na 15 jaar voor de laatste keer RTL Boulevard. Hij was daar de vaste amusementsdeskundige. En in 2019 komt Man bij het Hond en Lingo terug op de televisie. Man bij het Hond, het programma dat laat zien wat Nederland bezighoudt, trekt 611.000 kijkers. Lingo wordt door maar liefst 802.000 mensen bekeken. Beide programma's zijn geadopteerd door SBS6. Dit is Radio BNT, zometeen het regionieuws. We praten hierbij over het verkeer, want Brabant en Limburg staat op sommige plekken toch aardig stil. En we hebben fijne muziek van Camila Cabello op de radio. Don't go yet.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De politie heeft gisteravond in Venlo een 36-jarige man aangehouden die met 139 km per uur over de Kaldenkerker weg reed, waar 50 is toegestaan. Na de snelheidscontrole sloeg de bestuurder in zijn BMW op de vlucht, waarbij hij gevaarlijk langs omstanders en andere verkeersdeelnemers reed. Na een korte achtervolging wist de politie zijn weg op de Bekkersweg te blokkeren. De man moest ter plekke zijn rijbewijs inleveren en zijn auto is in beslag genomen. In de Zwijzergarage in Tilburg is vannacht op meerdere verdiepingen bij talloze auto's een ruit ingeslagen. Het is al de tweede keer in een week tijd dat de garage het doelwit is van vernielingen. Gedupeerde buurtbewoners die genoodzaakt zijn hier tegen betaling te parkeren, reageren woedend en voelen zich door de gemeente in de kou gezet. Ze eisen maatregelen zoals camera's en nachtelijke beveiliging. De gemeente heeft vooralsnog niet gereageerd. En vier partijen, waaronder milieuorganisatie MOB, Stichting Natuurlijk Geuldal en een groep omwonenden, stappen naar de rechter vanwege een vergunning voor een nieuwe camping in Eckelrade. Een voormalig melkveebedrijf wil daar 80 kampeerplekken en 20 vakantiehuisjes realiseren. De bezwaarmakers vrezen voor natuurschade, stikstofuitstoot door hobbydieren en verkeersoverlast in de smalle dorpsstraten. Volgens de provincie Limburg voldoet de vergunning aan alle gestelde milieueisen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat 150 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afritje Nieuwegein en knooppunt Empel 10 minuten oponthoud. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel een half uur. A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk 10 minuten. A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Werkendam 20 minuten vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem voor knooppunt Bankhoef 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Van Fleet to Mac had in de jaren 70 een aantal hele grote hits. En in 1987 kwamen ze met een prachtig album Tango in the Night. Daar stonden een paar hele grote hits op. En dit was de eerste kennismaker daarvan. Heerlijk. Big Love op jouw radio. Dit is Radio BNT. Aisha van Outlandish. Straks op de radio. Gracie Abrams komt voorbij. En mag ik je aandacht nu voor Ella Langley.

Van Calette. En Outlandish deed daar een mooi sausje overheen, waardoor het voor iedereen nog wat makkelijk te verhapstukken was. Aiga bij Alte Radio. Dit is Radio BNT. Wat heb ik voor je klaarstaan? Agda en de Munnik? Altijd goed, want het regent zonnestralen. Pas prima bij het weer van vandaag, klopt toch? En op de radio nu, Gracie Abrams, That's So True. Radio.

daar in de Munnik en het regent zonder stralen. Het is om de goden verzoek op een dag als deze. Nou, de woensdageditie zit er alweer bijna op. Ik wens je een heerlijke avond met de muziek van Radio BNT. Morgenochtend is Erik er weer vanaf een uur of 7. En morgenmiddag om 4:00 meld ik me graag opnieuw. Nu, Ed Sheeran en Castle on the Hill. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: 20.
1: De zomer is aan.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: Het Openbaar Ministerie heeft vandaag werkstraffen geëist van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 Extinction Rebellion-activisten. Ze blokkeerden op 25 april de A12 in Utrecht door auto's dwars op de hoofdrijbaan en een afrit van de A2 te plaatsen. De burgemeester had de demonstratie vooraf verboden. Door de aanhoudende droogte mogen boeren 2 weken langer mest uitrijden op grasland. De termijn is verlengd tot half september. Boeren hebben de afgelopen maanden weinig gras kunnen maaien en daardoor weinig hooi voor hun koeien. Met extra mest hopen ze in september alsnog meer gras te kunnen oogsten. Het dodental na de plotselinge overstroming in Nepal is opgelopen tot zeker 95. Er zijn grote reddingsacties bezig en er worden nog veel mensen vermist, onder wie meer dan 300 buitenlanders. Ook in het aangrenzende Tibet zijn veel slachtoffers gevallen. Daar is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. De doodsoorzaak van de 2 lichamen die in België zijn gevonden, waarschijnlijk van het vermiste jongetje Timeo en zijn vader, is nog niet bekend. DNA-onderzoek moet hun identiteit nog bevestigen. De 5-jarige Timeo en zijn vader waren sinds 27 juni vermist. Hun vermoedelijke lichamen werden deze week langs dezelfde weg gevonden. Het weer, ook vanavond blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De politie heeft gisteravond in Venlo een 36-jarige man aangehouden die met 139 km per uur over de Kaldenkerker wegreed, waar 50 is toegestaan. Na de snelheidscontroles sloeg de bestuurder in zijn BMW op de vlucht, waarbij hij gevaarlijk langs omstanders en andere verkeersdeelnemers reed. Na een korte achtervolging wist de politie zijn weg op de Bekkersweg te blokkeren. De man moest ter plekke zijn rijbewijs inleveren en zijn auto is in beslag genomen. In de Zwijzergarage in Tilburg is vannacht op meerdere verdiepingen bij talloze auto's een ruit ingeslagen. Het is al de tweede keer in een week tijd dat de garage het doelwit is van vernielingen. Gedupeerde buurtbewoners die genoodzaakt zijn hier tegen betaling te parkeren, reageren woedend en voelen zich door de gemeente in de kou gezet. Ze eisen maatregelen zoals camera's en nachtelijke beveiliging. De gemeente heeft vooralsnog niet gereageerd. En vier partijen, waaronder milieuorganisatie MOB, Stichting Natuurlijk Geuldal en een groep omwonenden, stappen naar de rechter vanwege een vergunning voor een nieuwe camping in Eckelrade. Een voormalig melkveebedrijf wil daar 80 kampeerplekken en 20 vakantiehuisjes realiseren. De bezwaarmakers vrezen voor natuurschade, stikstofuitstoot door hobbydieren en verkeersoverlast in de smalle dorpsstraten. Volgens de provincie Limburg voldoet de vergunning aan alle gestelde milieueisen. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

beste afsluiter van je werkdag is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: Zee.
1: De zomer is aan.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
8: Er gaan extra Oekraïnse troepen naar de regio Donetsk. President Zelensky heeft daar 2 nieuwe eenheden naartoe gestuurd. Rusland heeft de aanval op Slovjansk opgevoerd, een belangrijke stad in die regio. De stad maakt deel uit van de zogenoemde Fortengordel, een belangrijke Oekraïnse verdedigingslinie tegen Russische aanvallen. De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan de Britse actiegroep Palestine Action. Washington bestempelt de groep als een transnationale terroristische organisatie. Amerikaanse tegoeden van de beweging worden bevroren en Amerikanen mogen geen zaken meer doen met de organisatie. Het Verenigd Koninkrijk plaatste Palestine Action vorig jaar al op de terrorismelijst. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag werkstraffen geëist van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 Extinction Rebellion activisten. Ze blokkeerden op 25 april de A12 in Utrecht door auto's dwars op de hoofdrijbaan en een afrit van de A2 te plaatsen. De burgemeester had de demonstratie vooraf verboden. Het dodental na de plotselinge overstroming in Nepal is opgelopen tot zeker 95. Er zijn grote reddingsacties bezig en er worden nog veel mensen vermist, onder wie meer dan 300 buitenlanders. Ook in het aangrenzende Tibet zijn veel slachtoffers gevallen. Daar is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Het weer, ook vanavond blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De politie heeft gisteravond in Venlo een 36-jarige man aangehouden die met 139 km per uur over de Kaldenkerkerweg reed, waar 50 is toegestaan. Na de snelheidscontrole sloeg de bestuurder in zijn BMW op de vlucht, waarbij hij gevaarlijk langs omstanders en andere verkeersdeelnemers reed. Na een korte achtervolging wist de politie zijn weg op de Bekkersweg te blokkeren. De man moest ter plekke zijn rijbewijs inleveren en zijn auto is in beslag genomen. In de Zwijzergarage in Tilburg is vannacht op meerdere verdiepingen bij talloze auto's een ruit ingeslagen. Het is al de tweede keer in een week tijd dat de garage het doelwit is van vernielingen. Gedupeerde buurtbewoners die genoodzaakt zijn hier tegen betaling te parkeren, reageren woedend en voelen zich door de gemeente in de kou gezet. Ze eisen maatregelen zoals camera's en nachtelijke beveiliging. De gemeente heeft vooralsnog niet gereageerd. En vier partijen, waaronder milieuorganisatie MOB, Stichting Natuurlijk Geuldal en een groep omwonenden, stappen naar de rechter vanwege een vergunning voor een nieuwe camping in Eckelrade. Een voormalig melkveebedrijf wil daar 80 kampeerplekken en 20 vakantiehuisjes realiseren. De bezwaarmakers vrezen voor natuurschade, stikstofuitstoot door hobbydieren en verkeersoverlast in de smalle dorpsstraten. Volgens de provincie Limburg voldoet de vergunning aan alle gestelde milieueisen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: 2020.
1: De zomer is aan.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
9: Nu?
8: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
9: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
9: Nu hou hè, dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
1: Radio BNT.
13: Dit is de nieuwsupdate.
14: Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. 4 andere medewerkers raakten besmet, maar zijn inmiddels hersteld. De luchthaven heeft muggenvallen geplaatst. Volgens de autoriteiten is het risico voor reizigers en inwoners verwaarloosbaar. De malaria-muggen die de besmettingen vermoedelijk veroorzaakten, leven waarschijnlijk niet meer. De Verenigde Staten hebben de behandeling van immigratievisa wereldwijd tijdelijk stilgelegd. Regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en medewerkers extra trainen. Daarbij wordt onder meer gekeken of aanvragers afhankelijk kunnen worden van Amerikaanse overheidssteun. Hoe lang de pauze duurt, is nog niet bekend. Er gaan extra Oekraïnse troepen naar de regio Donetsk. President Zelensky heeft daar 2 nieuwe eenheden naartoe gestuurd. Rusland heeft de aanval op Slovjansk opgevoerd, een belangrijke stad in die regio. De stad maakt deel uit van de zogenoemde Fortengordel, een belangrijke Oekraïnse verdedigingslinie tegen Russische aanvallen. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag werkstraffen geëist van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 Extinction Rebellion-activisten. Ze blokkeerden op 25 april de A12 in Utrecht door auto's dwars op de hoofdrijbaan en een afrit van de A2 te plaatsen. De burgemeester had de demonstratie vooraf verboden. Het weer, ook vanavond blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

0: Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.
1: Het ging te

Appen naar Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT. Ook op WhatsApp. 043-200-3123.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Dezen pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Wie was er aan de beurt?
10: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
9: Hit it!

0: Best 18 plus.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar 1,50 euro per stuk. Hup,

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Bij overstroming in Nepal zijn zeker 157 mensen omgekomen. Dat meldt de BBC op basis van de Nepalese politie. Eerder werd nog gesproken van zo'n 100 doden. Onder de mensen, waaronder veel toeristen en mogelijk een Nederlander, worden vermist. De rivier Botekoshi trad om 8:30 lokale tijd buiten zijn oevers. In aangrenzend China worden meer dan 250 mensen vermist. De Canadese premier Mark Carney bezoekt het Europees Parlement als eregast tijdens de State of the Union toespraak van de commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die over 3 weken plaatsvindt. Carney spreekt ook zelf de Europarlementariërs toe. Hij is verwikkeld in een handelsstrijd met Trump en kondigde dinsdag invoerheffing aan op Amerikaanse goederen als vergelding. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat voor het eerst onderzoek doen naar kindermarteling in Nederland. Uit NOS-onderzoek blijkt dat er minstens 12 gevallen zijn geweest. Danny ten Eck van het landelijk netwerk Veilig Thuis benadrukt dat meer kennis de signalering verbetert en betere samenwerking tussen jeugdzorg, politie en het OM essentieel is. En na een droneaanval op het schip MCS Ulsan 3 stopt rederij MSC tijdelijk met varen naar de Russische havenstad Novorossiysk aan de Zwarte Zee. MSC vaart nog wel naar andere Russische havens. Sinds juli voert Rusland en Oekraïne aanvallen op koopvaardijschepen op wat graantransport en Russische export van staal en kolen verstoort. En dan het weer. Vanavond is het nog droog en schijnt de zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Als de zon ondergaat, daalt de temperatuur naar 19 graden. En dat zal in het noorden zijn en 23 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.

0: iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
3: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. De GGD's blijven de komende 3 jaar de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in de asielopvang verzorgen. Het contract tussen de COA en de GGD zou in oktober aflopen, wat tot 8 maanden onduidelijkheid zou leiden. 6 kinderombudsmannen noemden dit een ernstige schending van kinderrechten. De zorg omvat vaccinaties en vroegtijdig signaleren van problemen. Bij overstroming in Nepal zijn zeker 157 mensen omgekomen. Dat meldt de BBC op basis van de Nepalese politie. Eerder werd nog gesproken van zo'n 100 doden. Onder de mensen, waaronder veel toeristen en mogelijk een Nederlander, worden vermist. De rivier Botekoshi trad om 8:30 lokale tijd buiten zijn oevers. In aangrenzend China worden meer dan 250 mensen vermist. De Canadese premier Mark Carney bezoekt het Europees Parlement als eregast tijdens de State of the Union-toespraak van de commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die over 3 weken plaatsvindt. Carney spreekt ook zelf de Europarlementariërs toe. Hij is verwikkeld in een handelsstrijd met Trump en kondigde dinsdag invoerheffing aan op Amerikaanse goederen als vergelding. En dan het weer. Vanavond is het nog droog en schijnt de zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Als de zon ondergaat, daalt de temperatuur naar 19 graden. En dat zal in het noorden zijn en 23 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig. Dit was het nieuws op Radio BNT.
6: De avond van Radio.

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het Surinaams Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. De GGD's blijven de komende 3 jaar de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in de asielopvang verzorgen. Het contract tussen de COA en de GGD zou in oktober aflopen, wat tot 8 maanden onduidelijkheid zou leiden. 6 kinderombudsmannen noemden dit een ernstige schending van kinderrechten. De zorg omvat vaccinaties en vroegtijdig signaleren van problemen. Bij overstroming in Nepal zijn zeker 157 mensen omgekomen. Dat meldt de BBC op basis van de Nepalese politie. Eerder werd nog gesproken van zo'n 100 doden. Onder de mensen, waaronder veel toeristen en mogelijk een Nederlander, worden vermist. De rivier Botekoshi trad om 8:30 lokale tijd buiten zijn oevers. In aangrenzend China worden meer dan 250 mensen vermist. De Canadese premier Mark Carney bezoekt het Europees Parlement als eregast tijdens de State of the Union-toespraak van de commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die over 3 weken plaatsvindt. Carney spreekt ook zelf de Europarlementariërs toe. Hij is verwikkeld in een handelsstrijd met Trump en kondigde dinsdag invoerheffing aan op Amerikaanse goederen als vergelding. En dan het weer. Vanavond is het nog droog en schijnt de zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Als de zon ondergaat, daalt de temperatuur naar 19 graden. En dat zal in het noorden zijn en 23 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Radio BNT. Waar muziek je raakt. Waar muziek je raakt. Radio BNT.
1: Turn the lights on, baby.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke listeria-bacteriën. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september... en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben... vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hooggerechtshof... is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen... De 35-jarige P. Lee uit Californië stond illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. Een ijs- en rotslawine van een gletsjer aan de noordkant van de Himalaya... veroorzaakte vermoedelijk de vloedgolf in het grensgebied China-Nepal. Hoogleraar Walter Immerzeel zegt dat ijs de rotsen bij elkaar houdt steeds sneller smelt... De water- en puinmassa trof vooral district Rasuwa zwaar... met tientallen doden en honderden vermisten. Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag... een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T... in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft... en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling... vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land... afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: TMT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
2: Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke listeriabacterium. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september... en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeriabesmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben... vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof... is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen... De 35-jarige P. Lee uit Californië stond illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. Een ijs- en rotslawine van een gletsjer aan de noordkant van de Himalaya... veroorzaakte vermoedelijk de vloedgolf in het grensgebied China-Nepal. Hoogleraar Walter Immerzeel zegt dat ijs de rotsen bij elkaar houdt steeds sneller smelt... De water- en puinmassa trof vooral district Rasuwa zwaar... met tientallen doden en honderden vermisten. Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag... een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T... in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft... en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling... vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land... afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke listeria-bacterium. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september... en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben... vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hooggerechtshof is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen. De 35-jarige P. Lee uit Californië stond illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. Een ijs- en rotslawine van een gletsjer aan de noordkant van de Himalaya veroorzaakte vermoedelijk de vloedgolf in het grensgebied China-Nepal. Hoogleraar Walter Immerzeel zegt dat ijs de rotsen bij elkaar houdt steeds sneller smelt. De water- en puinmassa trof vooral district Rasuwa zwaar met tientallen doden en honderden vermisten. Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land, afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan. Dit was het nieuws op Radio BNT.